jaar. Omdat me vrij, weet men dat niet. Omdat me vrij, welke punt. Omdat me vrij, welke kjoma. Omdat me vrij, welke jaar die lande. Dan ben rij, per alone amoroso.